de bluesmuziek. Von B.B. King. Und natürlich Mr. Slowhand, Eric Clapton. Unverkennbar. The thrill is gone.